Hey, hij kan er ja voor de woteloos voor. De hand pof aan de beu aan de popjes aan de zin. Kan het niet waar zijn, momenten maal, wie zal zetten, jong? Zet het baby, ja, in het beuk, lees doper, de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maal, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ooit blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, joh. Hij zit er niet meer aan, maar dat is maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar,

0: De andere hebben een rutbus, de katse macht de wel.
1: Ja.
0: De rutbus die drin, dan kriegst du die Trop.
1: Nee, dat is wat.

de dos, je lijf wie je klijf, dat zie je de dos. Zou je schutte knies bugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stier.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment de maal, wie wil dat dan, jong? Zet even mee, ja, in het beek lees toepen, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte weet je, dat is zo, joh. Dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, hebben we toch.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is zo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach, een frikadel.
1: Akkusiets! Ich